zoek in je lelket zijn ook gezellig ben. Lampen hij het weg wat ook gezellig ben. Kukuritsa tuk.

0: casa de tege. Ratel die van Louvee Tjardaboel. Het had zich aan muzikaal als zorgen won. Het ziek bij jaar op het contrast met een vrakke bon. Kukurita tuk, als aan de tege. Ratel die van Louvee Tjardaboel.
1: Imáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.